0: als ik zeg maar helemaal.
1: Capitrol 69, 37. Your plate returns to 2017 white Chevy Silverado, November 26 of a Scott insurance confirmed.